0: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Gil was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

Ik loop naar de collecte voor het siliconen rammenfonds. Wil je nog wat in mijn busje gooien? Ze voelen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt geen bus op. Zeg ze alleen binnenkijken en ik wil nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond er dan voor de deur te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk. Wat een zeker nat. Komt ze naar me toe en ze zegt van, op een natte worden. Zeg, ja, dat is meestal alleen in de regen staan. Dat was nat. Zeg, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er ook binnen. Gingen ze op het waterbeddeling, waar ze in de camera staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar haar toe en ze zegt, van nou maar het gebeuren. Ik zeg, hou hem, die is goed uit. Ik het hemd uit, de schoen uit, de klomp uit, de boezeroen uit. Ik zou net de onderbroek laten zakken, komt Tommy Liedra. Ze zegt, wat moet je hier? Ja, ik ben aan collecteren voor het siliconen rampenfonds. Hij zegt, doe dit al die

Zijn ze de Lewijzers? Zijn ze de Lewijzers? Zijn de Lewijzers? Ik kreeg een bor in de roggen van mijn vrouwen. Die zegt, lawaai, het gek. Er is een wekker, iemand in de Scania en vrachtwagens maakt een idioot. Ik zet hem in bien, buiten bedden op het kolde zeil. En ik denk nog eentje bij mezelf.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Vechtbal NL. Van vinyl en schijf.

ganzes Leben schenk ich dir, weil ich dich liebe.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straat.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtbal NL.
2: Hits van vinyl en schijf.

0: Hier is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.
1: Vechtal NL.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Hits van vinyl en schijf.
4: Wij hebben het allemaal.
5: Hier uit de muziek, uit het Vechtdal.

0: nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eigen bodem. Voor een verzoek of reactie 06 27 28 02 02.
1: Luisteraars, een goedenavond nog gewenst. Je luistert mee met de Bilsbarger tot 14 woensdag. Als bij Vechtal en Elders op de woensdag.
2: Hey Marco, hi, prima.
1: En luisteraars, mocht u vanavond bij zijn, dan laat het weten. 06 27 28 02 02. Ik zou zeggen, luister mee en vraag een plaatje voor je maatje aan natuurlijk. Hè. Billy op de woensdag, om en om met Wimpy, de Beunaars. We zeggen veel luisteren hier vanavond. En met vanavond tussen 8 en 9 een uurtje. Muziek gerelateerd aan de Zwarte Cross, dit aan aanstaande weekenden. We gaan luisteren gezellig mee en...

De WZN met Weekend Love. Ja, luister, als je zo op mijn weekend hebt, hè. Voor degene die hard aan het werk is, luister gezellig met en werk ze nog even, hè. De vondst is speciaal voor de firma Kampman en Rietman in het Grus. En we doen maar gewoon door de palmen. Luister met in het Grus en succes nog even.

Vondelplaats is speciaal voor de palm zelf, hè. Ook hem aangevraagd door hem zelf. Gina T. Zairo Naga. Luisteraars voor de reacties 0627 28 0202. Is de Billy op de woensdag. Zeg, luister mee.

0: Hier is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luisteraars, een goedenavond. Toegewenst in luisteren mee met de Bilsbar Radio op de woensdag. Die vind je naast de woensdag, hè? En luisteraars, het is weer 8 uur, dus we gaan weer een uurtje thema muziek draaien. En aankomend weekend, dit weekend is het de Zwarte Kras, ofwel het Scheerdier Spoor.

En zoals mocht u een verzoekje hebben het aankomende uur. Iets wat met de Zwarte Cross te maken heeft. Of een artiest wat er speelt dit weekend. Zelfs Jannes komt voorbij vandaag. Hè? De koning der piraten staat gewoon op het hoofdpodium. Hè? Mocht je nog een verzoekje hebben, dan gooi maar in de bak in. Zo 06-27-28-02-02. En allereerst natuurlijk een eentje van Jovink. Met het gelijknamige... nummer, het GD is spoken. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. 06-27-28-02-02 is de Bilsbar op de woensdag. Met een uurtje muziek. In de stijl van de Zwarte Cross, hè?

van plan dan. Drukwerk. Van plan dan. Ze stonden wel te lezen, maar ja. Ik hoorde dat de zanger een beetje ziek was, dus ik hoop dat hij er gewoon is, hè. En de Zwarte Cross is niks zonder de BZB, hè. Mijn luier!

0: Lionel. Zelfs die man die komt nog in optreden, hè. Ook de Palmen mag hem bedanken voor het verzoekje. En de band Burgers mag natuurlijk niet ontbreken, hè.
1: Ja, het feesten en drinken en roken en te laat.
0: En dat doet ze, hè, die jongens door.

De Heino's Groeven en Stoeven. Ook Heidi vanuit Damswolde, bedankt voor de bel natuurlijk van Afrikaans. En ook Jan Keizer komt die weekend op de Zwarte Cross, hè. Samen met Ancora. Ancora wel laat, maar... Heidi wel gaat dus naar munnen, hè. So I Cry in the Falling Rain. En dan mag hij wat regen van, eigenlijk. Dus met ga je dan en bedankt.

Een echte zwarte krasser, hè? Luister, dit was een uurtje muziek weer. Ook Benna van Zoveen en Bram van de Bel natuurlijk. Of het, wat heb je? En ik zal plaatjes zo bij zoeken, hè? Komt dan goed, dus. Ben die trommel roept. Dat is gezellig mee aan de kant, hè? De Bills waren het woensdag 027-28 en dan 0202.

Luisteraars, een goedenavond. U luistert mee met de Bilsbagger op de woensdag dus. De pleitjes benamen voor de proemen. Dag Billy, Guru. Luisteraars, zijn er mee aan de kant, Sander. Hè? En mooi dat er geluisterd wordt aan die kant. Billy, dit nog een mirakel en dat helemaal in Dalsen. Mark, de MDR, bedankt voor de reactie van vanavond. Dat is ook wel voor jou vandaag en luister gezellig mee, hè. Ons bijtje vanavond voor Boer Warmelink. Luister gezellig mee en bedankt voor de bel natuurlijk. Mooi dat plekje van Easy Dizzy in mijn smaak viel, hè. Ik had er in mijn eentje opgezocht van de Scorpions. Ik had zometeen in voorbij. Ook Janneke van de Dokkum, bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee. Ze zijn ook voor jou vandaag. Collega Wimpy, bedankt. Luister gezellig mee. En ook de Olde Wim, bedankt voor de reacties. En blijf erbij, zou ik zeggen, hè.

Ook Bernard van de Hogeveen, bedankt voor de reactie. Zoals we met plaatje opzoeken van René Kars. Daar is er gezellig mee aan. Luisteraars, is Billy op de woensdag 0627 28 02 02. En dit is hem voor Gerbert vanuit Gietmenen.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nou krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

De zon kan niet altijd schijnen, hè? Luisteraars, dat was de laatste plaat van vanavond. Ik zou zeggen, wel te rusten en tot over 2 weken.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.
2: Ik ben vulgaris, magistralis, en ik rij.

verzorgd door het AND met een kort bulletin. In de Gelderse Achterhoek is voor de tweede keer deze week een vulgaris magistralis gesignaleerd. Een expeditie onder leiding van professor Dr. Haverkamp is er wederom niet in geslaagd deze Achterhoekse yeti exact te lokaliseren en heeft haar kogel

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen.